pianist Dominique Malet speelde Nachtbilder van Theodor Kirchner. De Duitse componist Siegfried Karg-Elert uit de eerste helft van de 20e eeuw zou vooral de geschiedenis ingaan als pionier van het kunstharmonium. Met dit instrument kun je alle kleuren van de regenboog laten verschijnen. En hoe dat gaat, dat kunnen we beluisteren in de aquarelle opus 27 van Siegfried Karg-Elert. Johannes Matthias Michel zit achter het kunstharmonium van Victor Moestel uit 1913.

Johannes Matthias Michel speelde op het kunstharmonium van Victor Moestel uit 1913 de aquarellen van Siegfried Karel Elert. En hij speelt nu nog de nummers 1 en 3 uit 5 miniaturen, ook weer van dezelfde componist Siegfried Karel Elert.

En het waren tot besluit van dit programma de nummers 1 en 3 uit 5 miniaturen van de componist Siegfried Kark-Elert. En ze werden gespeeld door Johannes Matthias Michel. Tot zover dit programma. Het werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. Dan hebben we nog een aanvulling op onze programmering. En als u mij vraagt wat het is, dan zeg ik weet het niet. En als u mij vraagt wie voeren het uit, ik weet het ook niet. Dus we gaan luisteren.

Dit was de Suite Symfoniek van Ernest Bloch, gespeeld door het Radio Symfonieorkest Stuttgart van de SVR, onder leiding van Israël Yinon. En daarmee besluit ik dit programma Grand Café Europa, gewijd aan Ernest Bloch en samengesteld door Thomas Op de Koel.

Dag dames en heren, dit is de Concertzender met het programma Klassiek Tsjechië. Het komende uur de vijfde aflevering in de serie rond Tsjechische componisten uit de klassieke en vroeg romantische tijd. In deze aflevering staan twee componisten centraal, Jozef en Antonín Rajka. Ik begin met de eerste, Jozef Rajka. De boheemse componist, cellist en dirigent ging na zijn studies op reis en kwam terecht bij de hofkapel van Ernst von Oettingen-Wallerstein. Daar zou Jozef Rajka in 1781 zijn neef Antonín wegwijs maken in de wereld van de muziek. Samen met die neef ging het naar Bonn. Jozef werd daar in 1785 de chef van de hofkapel van de Keulse keurvorst Maximiliaan Frans van Oostenrijk. In die hofkapel speelde zijn neef en ook niemand anders dan Ludwig van Beethoven mee. Jozef Rajka heeft in zijn werken veel oog voor de klank van de strijkinstrumenten en een kleurrijke orchestratie. Dit maakte veel indruk op neef Antonín en ook op de jonge Ludwig van Beethoven. U kunt gaan luisteren naar het celloconcert in D groot van Jozef Rajka. Hier is cellist Michael Eriksson samen met het Tsjechisch Kamerorkest onder leiding van Ondřej Kukal.

Dit was cellist Michael Eriksson en het Tsjechisch Kamerorkest om leiding van Ondřej Kukal in het celloconcert in D groot van Jozef Rajcha. Van deze Jozef Rajcha, hij was de oom van Antonín, gaan we nu over naar zijn neef Antonín Rajcha. Na de Duitse stad Bonn ging Antonín naar Hamburg, Parijs en Wenen. In Hamburg schreef hij in 1799 zijn symfonie in D groot. Dit werk ging een jaar later in Parijs in de opera in première. Je hoort een versie waarin het derde deel ontbreekt, want die is zoek. Ook Antonín Rajcha is vaardig in de orchestratiekunst en heeft een voorliefde voor de blazers.

Het Dvorak Kamerorkest onder leiding van Peter Altrichter speelde de symfonie in D groot van Antonín Rijga. En dan keren we tot besluit van dit programma Klassiek in Klassiek Tsjechië terug naar Jozef Rijga. Luistert u naar het derde en laatste deel uit het concert voor viool en cello in D groot, oorspronkelijk geschreven voor twee violen. Hier is Jana Vlachová, viool, Michael Eriksson, cello en het Tsjechisch Kamerorkest onder leiding van Ondřej Kukal.

En dit was tot besluit het derde deel uit het concert voor viool en cello van Jozef Rajcha, met Jana Vlochova, viool, Michael Eriksson, cello en het Tsjechisch Kamerorkest om leiding van Andrzej Kukal. En daarmee besluiten we de vijfde aflevering in de serie rond Tsjechische componisten uit de klassieke en vroeg-romantische tijd. Dit programma, Klassiek Tsjechië, werd samengesteld door Cassandra van Acht.

Philharmonisch Orkest van Luik. Vandaag deel 5, Henri Vieuxtemps en César Franck. Nog één keer staan we stil bij Henri Vieuxtemps. Deze Belgische violist en componist leefde van 1820 tot 1881. Na zijn vioolstudie begon hij aan zijn solistenloopbaan. Hij trad ook veelvuldig op met zijn eigen composities, waaronder zijn 7 vioolconcerten. Vandaag hoort u zijn fantasie Greeting to America, opus 56, uit 1883, die postuum is verschenen. We horen de Franse violist Gérard Poulet. En verder dirigeert Pierre Bartholomé het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik.

Violist Gérard Poulet speelde de fantasie Greeting to America, opus 56 van Henri Vieuxtemps. Pierre Bartholomé dirigeerde het Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Ook het volgende werk, Fantasia Appassionata opus 35 uit 1859, is door Henri Vieuxtemps gecomponeerd. Dit keer hoort u violist Charles Jongen en Gérard Cartigny dirigeert het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik.

De violist Charles Jongen speelde de Fantasia Appassionata opus 35 van Henri Vieuxtemps. Daarnaast dirigeerde Gérard Cartigny het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, waaraan we vandaag voor de vijfde keer aandacht besteden omdat het 50 jaar bestaat. Van componist Vieuxtemps gaan we nu over naar César Franck. We luisteren naar het symfonisch gedicht Le Chasseur Maudit uit 1881-1882. Dit werk is gebaseerd op de Duitse ballade Der wilde Jäger van Gottfried August Bürger. Deze ballade vertelt het verhaal van de graaf van de Rijn die op zondagochtend, terwijl iedereen naar de kerk gaat, zelf op jacht gaat. Bij aanvang van het stuk is de jachthoorn duidelijk te horen, ondanks de luidende kerkklokken. Diep in het bos wordt de graaf aangesproken door een verschrikkelijke stem die hem vervloekt. Hij zal tot in de eeuwigheid door demonen achtervolgd worden. U hoort het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik onder leiding van Paul Strauss.

Dat was Le Chasseur Maudit van César Franck. Paul Strauss dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Tot slot van deze uitzending hoort u nog een werk van César Franck. Les Eolides, uitgeschreven in 1875. Het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik staat ook ditmaal onder leiding van Paul Strauss.

U luistert naar de concertzender vanuit onze studio in muziekmakersgebouw Music Cue in Amsterdam. Tot 10 uur krijgt u van ons weer veel onbekende pianomuziek in deel 12 van de reeks uitzendingen met als titel De Piano-etude, van oefening tot kunst.

De vorige uitzending was gedeeltelijk gewijd aan twee Poolse componisten. En dat gaat dan om Szymanowski en Godowski. We reizen verder naar het oosten en komen terecht in Rusland. En daar blijven we ook een hele tijd, omdat het genre piano-etude in dat uitgestrekte land erg populair was. In het jaar 1882 ging er een symfonie in première onder leiding van Mili Balakirev. We gaan nu luisteren naar het scherzo uit die symfonie, waarin de componist in het middendeel, het trio, een Pools volksliedje verwerkte dat hij had horen zingen door een tuinman tijdens een zomervakantie in de dacha, het zomerhuis van zijn ouders. We horen deze melodie eerst op de fluit. Het Russisch Staatssymfonieorkest onder leiding van Valery Polyansky.

Deze onbekende Slavisch getinte muziek ging erin als koek bij het publiek. Toen na het donderend applaus de componist naar voren werd gehaald, ging er een golf van ongeloof door de aanwezigen. Naast de dirigent stond namelijk een verlegen 16-jarige jongen in schooluniform. Zulke volwassen klinkende muziek uit de pen van een puber? Hij heette Alexander Glazunov. En omdat zijn ouders rijk waren, dachten veel mensen dat zij voor veel geld een ghostcomponist hadden ingehuurd. Maar er waren ook genoeg mensen die zeker wisten dat Glazunov deze symfonie zelf had geschreven. De dirigent Balakirev bijvoorbeeld en degene aan wie Glazunov de symfonie had opgedragen, Rimsky-Korsakov. Die gaf hem al vanaf zijn 14e les en bleef zich verbazen over Glazunovs talent. Hij zei daarover: Glazunov gaat niet per dag vooruit, maar per uur. Verder was er iemand aanwezig bij de première van die symfonie die zo onder de indruk was dat hij ter plekke een besluit nam dat voor de Russische muziekgeschiedenis ongelooflijk belangrijk is geweest. Deze man heette Mitrofan Beljaev. Hij was multimiljonair geworden in de houthandel en hij was gek op muziek. Omdat Rusland qua copyright een rotzooitje was, besloot hij om in Leipzig een muziekuitgeverij op te richten. In eerste instantie om die symfonie van Glazunov uit te geven, maar daarna volgde er nog een enorme hoeveelheid muziek, ook van andere Russische componisten. Voor het ontwerp van de schutbladen van die uitgave huurde hij gerenommeerde Jugendstil-kunstenaars in, die er juweeltjes van maakten. Iemand heeft er niet zo lang geleden een prachtig boek over gemaakt. Google maar eens naar The Beauty of Beljaev en die naam spel je dan B-E-L-A-I-E-F. Dus B-E-L-A-I-E-F. Op die site kan je die schutbladen met hun unieke kleuren volop bewonderen. En als je dan toch het internet afschuimt, zoek dan ook even naar Glazunovs portret van de fantastische schilder Ilja Repin. Tijd voor wat pianomuziek van Glazunov. Zoals meer Russische componisten had hij veel op met de wals. We draaien er een, opus 41, gespeeld door Stephen Coombs.

Glazunov, Grande Valse de Concert, opus 41 door Stephen Coombs. Onder leiding van Rimsky-Korsakov ontwikkelde Glazunov zich tot een gevierd componist en dirigent. En passant leerde hij razendsnel viool, cello, klarinet, trombone en hoorn spelen. Dat was heel handig bij het componeren. En de volgende anekdote geeft aan dat zijn multi-instrumentalisme hem ook als dirigent geen windeieren heeft gelegd. Tijdens een repetitie kreeg hij het aan de stok met een boze hoornist die zei dat een bepaalde noot in zijn partij gewoon niet gespeeld kon worden. Glazunov liep daarop naar hem toe, zette de hoorn aan zijn mond en liet even horen dat het wel kon. Glazunov werd leraar aan het Conservatorium van Sint-Petersburg en later zelfs directeur van dat instituut. Hij gaf les aan Prokofjev en aan de jonge Shostakovich. De ouders van laatstgenoemde wisten precies hoe ze Glazunov moesten paaien. Onder hun jas smokkelden ze altijd een fles wodka mee als ze hun zoon Dimitri kwamen brengen. Alcohol werd in die tijd gerantsoeneerd en we kunnen wel stellen dat Glazunov een drankprobleem had. Ook Glazunov heeft zich bezig gehouden met het genre piano-etude. We draaien er drie achter elkaar. Ze verschenen onder het opus nummer 31 en ze worden gespeeld door Stephen Coombs. Nummer 1 zit vol briljante passages voor de rechterhand. De tweede is romantisch en smachtend. En nummer 3 draagt als titel Nacht.

3 etudes opus 31 van Glazunov door Stephen Coombs. Om een bruggetje te maken naar de volgende componist van piano etudes, gaan we luisteren naar een zeer historische opname van een lied van Glazunov. Het wordt gezongen door een Russische zanger die 35 jaar lang gold als een van de allerbeste bassen ter wereld. Het bijzondere aan zijn stem was dat hij niet alleen erg laag kon zingen, maar net zo makkelijk bariton. Hij heette Fyodor Chaljapin en hij was het die in 1912 in Sint-Petersburg stond te zingen in die grote toeter die ze gebruikte voordat de microfoon werd uitgevonden. Het lied van Glazunov heet Chanson Bakik en het is opus 27 nummer 1.

chanson Bakik van Glazunov in 1912 vastgelegd door de legendarische bas Fyodor Tjaljapin. Hier werd hij begeleid door een anoniem orkest, maar heel vaak gebeurde dat aan de piano door Felix Blumenfeld. En over deze Blumenfeld gaan we het even hebben. Hij heeft ook vrijwel alle pianomuziek van Glazunov, Arensky en Ljadov voor het eerst uitgevoerd. De naam Blumenfeld klinkt niet zo heel erg Russisch, maar dat lag aan zijn voorouders, afkomstig uit Oostenrijk. Felix Blumenfeld werd geboren in Oekraïne in 1863. Zijn jeugd was doortrokken van muziek. Want zijn vader was muziekleraar en twee oudere broers en een zus speelden allemaal zeer goed piano en ze componeerden ook. Zelf zei hij later, toen ik 5 was, leerde ik mezelf de vioolsleutel lezen. Dat lag aan mijn geweldige muzikale omgeving. Vanaf de dag van mijn geboorte zwom ik in de muziek. Hij kreeg dan ook tot zijn 12e les van zijn broer. En die had kennelijk de juiste fundamenten gelegd, want Felix ontwikkelde zich daarna geheel op eigen kracht. Toch besloot hij een technisch beroep te kiezen. Maar op zijn 18e gebeurde er iets dat een andere wending aan zijn leven zou geven. Op vakantie aan de Zwarte Zee logeerde hij toevallig in hetzelfde hotel als Rimsky-Korsakov. Onder zijn invloed meldde Felix zich aan bij het conservatorium in Sint-Petersburg, waar hij pianoles kreeg van een inspirerende leraar die Chopin en Schumann persoonlijk had gekend. 4 jaar later studeerde Blumenfeld af met allemaal 10. Vrijwel meteen daarna werd hij door het conservatorium aangesteld als pianoleraar. Zijn beroemdste leerling was Horowitz. Blumenfeld was een zeer druk baasje. Naast zijn lespraktijk dirigeerde hij ook veel en als pianist trad hij geregeld op, solo, met orkest en in kamermuziekensembles. Veel contact had hij met Balakirev, Glazunov en Ljadov. En via die laatste 2 kwam hij terecht in het kringetje rond de steenrijke houthandelaar Beljajev, die ook Glazunov in het zadel had geholpen. Bij diens uitgeverij in Leipzig verschenen op den duur ook veel werken van Blumenfeld. Een voorbeeld daarvan zijn wals-etude opus 4. De kaft van de uitgave is schitterend. Kleurige jugendstil-ornamenten omzomen een blond en mollig engeltje dat blij wijst naar 4 vlinders die hoog in de lucht fladderen. In die wals-etude verwerkte Blumenfeld de notenreeks Bes A en F. In het Russisch klinkt dat als Blajev. En dan zit je dicht in de buurt van de naam Beljajev. Hij deed dat, net als nog een paar componisten die veel aan deze mecenas te danken hadden, hij deed dat dus als eerbetoon aan hun weldoener. Maar dan nu de wals-etude opus 4 van Blumenfeld door pianist Daniel Blumenthal.

Wals-etude van Blumenfeld. Naast zijn etudes wou ik toch ook nog wat andere pianostukken van Blumenfeld laten horen, die ik de moeite waard vind. Eerst een prelude waarin hij improviseert op Wagners Liebestodthema uit Tristan und Isolde. Blumenfeld dirigeerde ook de Russische première van die opera.

prelude met als basis Wagners opera Tristan und Isolde van Felix Blumenfeld. Pianist Philip Thompson. Het volgende werk van Blumenfeld vind ik zelf een van de meest ontroerende stukken die ik van hem heb gehoord. Het gaat om zijn Impromptu, opus 28. Pianist is weer de Canadees Philip Thompson.

impromptu opus 28 van Blumenfeld. Net als Rachmaninov, Mussorgsky en Borodin had Blumenfeld iets met kerkklokken. Luister maar naar Klokken en Klokjes, gespeeld door Arnold Schalker.

Klokken en klokjes van Bloemenveld door Arnold Schalker. We sluiten deze aflevering van de piano-etude van oefening tot kunst af met een etude voor de linkerhand van Bloemenveld, opus 36. Bloemenveld stierf in 1931. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld en gepresenteerd door Thijs Bonger, techniek Floor van Domburg.

Dit is de concertzender vanuit Music Q in Amsterdam. Het komende uur chroniek van de Nederlandse muziek, met daarin aflevering 4 met werken van de Amsterdamse componist Pietro Antonio Locatelli. We laten u een aantal introduzioni teatrali en concerti horen uit opus 4, uitgegeven in 1735 in Amsterdam. En een aantal triosonates uit opus 8, uitgegeven in 1744. We beginnen met Introduzione Teatrale nummer 1 in D groot, opus 4 nummer 1. Er zijn drie delen: Allegro, Allegro sempre piano en Presto. Luistert u naar The Raglan Baroque Players onder leiding van Elizabeth Wolfish.

Dat was Introduzione Teatrale nummer 1 in D groot, opus 4 nummer 1 van Pietro Locatelli. Uitgevoerd door The Raglan Baroque Players onder leiding van Elizabeth Wolfish. We gaan verder met de sonate in C groot, opus 8 nummer 4 van Locatelli. En die bestaat uit 4 delen, Cantabile, Allegro, Vivace en Allegro Molto. U hoort het Locatelli-trio.

U hoorde de sonate in C groot, opus 8 nummer 4 van Pietro Locatelli, door het Locatelli Trio. En dat bestaat uit Elizabeth Wolfish viool, Richard Tunnicliffe cello en Paul Nicholson klavercimbel. Dan kunt u nu gaan luisteren naar de Raglan Baroque Players met het concert in F groot, opus 4 nummer 8 van Locatelli, A Imitazione de Corni da Caccia. Er zijn 5 delen, grave, fuga, largo, vivace en allegro.

Dat waren de Raglan Baroque Players onder leiding van Elizabeth Wolfish met het concert in F groot, opus 4, nummer 8 van Locatelli. U luistert naar de concertzender met het programma Chroniek van de Nederlandse Muziek. In dit programma aflevering 4 met werken van de Amsterdamse componist Pietro Antonio Locatelli. Geboren in 1695, overleden in 1764. Dan nu de sonate in S groot, opus 8 nummer 6. Die bestaat uit 3 delen, adagio, allegro en aria di minuetto. Luistert u naar het Locatelli trio.

U hoorde Elizabeth Wallfish, viool, Richard Tunnicliffe, cello en Paul Nicholson, klavecimbal. Samen vormen ze het Locatelli Trio. Ze speelden de sonate in S groot, opus 8 nummer 6 van Pietro Locatelli. We besluiten dit programma met muziek van Locatelli met zijn concert in F groot, opus 4 nummer 12. En dat bestaat uit drie delen, Allegro, Largo en Allegro. Het wordt uitgevoerd door de Raglan Baroque Players onder leiding van Elizabeth Wallfish.

U hoorde de Raglan Baroque Players onder leiding van Elizabeth Wolfish met het concert in F groot, opus 4, nummer 12 van Pietro Antonio Locatelli. Dit was Chroniek van de Nederlandse Muziek voor de Concertzender, samengesteld door Egbert Randewijk. Dit is de Concertzender, het radiostation dat 24 uur per dag muziek uitzendt. Oude muziek bijvoorbeeld, maar ook klassiek, jazz en blues, hedendaagse muziek en wereldmuziek. Als u onze programma's waardeert, dan kunt u dat laten blijken door ons te steunen, want dat is meer dan ooit nodig. Kijk voor meer informatie op onze site www.concertzender.nl. Word donateur van de Concertzender, zodat wij onze programma's voor u kunnen blijven maken. Tot aan ons volgende programma. Een korte aanvulling. En wel Volte van Jan Pieterszoon Swelinck.

Dit is de Concertzender met het programma Luister. En dit keer met muziek van twee tijdgenoten. Een symfonie van de Franse componiste en pianovirtuoos Louise Farrenc en een grand sonate van Robert Schumann. Farrenc was een Française die als een van de weinigen lukte om een carrière van de grond te krijgen als componiste. Ze studeerde compositie bij Anton Reicha, die doseerde in de stijl van Haydn en Beethoven. En dat is ook goed te horen in het stuk dat u zometeen ten gehoor krijgt. Naast componisten was ze ook docente aan het Parijse Conservatorium. Daar baande ze een pad voor nieuwe vrouwelijke talenten. Als enige vrouw doseerde ze aan klassen die louter uit vrouwelijke studenten bestonden. Haar derde symfonie in G klein, die u nu gaat horen, was een van haar grote successen. Het stuk ging in première met een uitvoering in het Parijse Conservatorium. De symfonie wordt nu uitgevoerd door Phil Zuid, de Philharmonie Zuid-Nederland, onder leiding van zijn chef-dirigent Duncan Ward. De vier delen zijn getiteld Adagio Allegro, Allegro Cantabile, Scherzo Vivace en Finale Allegro.

U hoorde Phil Zuid onder leiding van Duncan Ward in een live uitvoering van Louise Farenc's symfonie nummer 3 in G klein, opus 16. Robert Schumann was naast een tijdgenoot van Farenc ook een bewonderaar van haar werk. Schumann was getrouwd met een andere beroemde vrouwelijke componiste van de 19e eeuw, Clara Wieck. Hun huwelijk ging niet altijd over rozen. Zometeen horen we een werk waaraan Schumann werkte in de zomer van 1836. Zoals hij later bekende, was dit zijn donkerste periode. Een tijd waarin hij volledig vervreemd was van Clara. Hoewel sommige van Clara's muzikale ideeën al hun stempel hadden gedrukt op het openingsdeel van de pianosonate nummer 1 in Vies Klein, plaatste het nieuwe werk Clara letterlijk in het middelpunt. De sonate, zoals Robert hem oorspronkelijk had bedacht, bestond uit 5 delen, waarbij het langzame deel werd omlijst door 2 scherzi. Het langzame deel bestond niet alleen uit een reeks variaties op een Clara Wieck andantino, maar de dalende toonladder van 5 noten waarmee het thema begon, drong ook door in andere delen van het werk, waaronder het hoofdthema van het openingsdeel. Het stuk werd voor het eerst gepubliceerd in 3 delen in Wenen in 1836 door Tobias Haslinger. Het was waarschijnlijk diezelfde Haslinger die Schumann overhaalde om de scherzi weg te laten, met behoud van de langzame variaties als contrasterend middendeel, zodat het werk kon verschijnen onder de wat bombastische titel Concert sans orchestre. Deze totaal ongepaste titel werd niet alleen bekritiseerd door Franz Liszt in zijn tijdschrift Gazette Musicale, maar ook door Ignaz Moscheles, de Duits-Boheemse componist en pianist aan wie het werk was opgedragen. Luistert u tot het eind van het uur naar de Grand Sonate nummer 3, opus 14 in F klein, het Concert sans Orchestre, uitgevoerd door het Turkse talent Salih Can Gevrek. Het programma werd voor u samengesteld door Emiel Stoffels en de programmatekst werd geschreven door Nina den Hollander.

U luistert naar de Concertzender, waar wij verder gaan met deel 5, met de titel Romantiek en Elp. Het is een serie Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar. En in dit overzicht van de 19e eeuwse Nederlandse romantische muziek beginnen we met een aantal Nederlandse liederen van Johannes Verhulst uit 1840. De componist heeft hiervoor samengewerkt met de arts en dichter Jan Pieter Heijen, en die leefde van 1809 tot 1876. In de 19e eeuw was dit niet gebruikelijk. Meestal waren de liederen namelijk nogal Duits. We luisteren nu naar twee liederen uit de liederencyclus opus 26. En om te beginnen zingt sopraan Annegeer Stumpjes Verlangen. Achter de fortepiano Leo van Doeselaar.

En zo klonken twee liederen van Johannes Verhulst uit de liederencyclus opus 26. En als laatste hoorde u nog een liedje van Scheiden met de sopraan Annegeer Stumpius en de tenor Nico van der Meel. Achter de fortepiano zat Leo van Doeselaar. Dan nu nog een minneliedje, dit keer uit de liederencyclus opus 27 van Johannes Verhulst. En we luisteren naar Nico van der Meel, tenor en fortepiano Leo van Doeselaar.

En dat was tenor Nico van der Meel met het minneliedje van Johannes Verhulst. Leo van Doeselaar zat achter de fortepiano. In 1845 schreef Johannes Bernardus van Bree misschien zijn beroemde Allegro voor vier strijkkwartetten in D-klein. We horen dit met het Viotta-ensemble onder leiding van Victor Liebermann.

En tot zover het Allegro voor vier strijkkwartetten in D-klein van Bree, met het Viotta Ensemble onder leiding van Victor Lieberman. Een voorbeeld van Duitse liederen in de 19e eeuw vinden we bij de romanticus Ludwig Felix Brandbuis. In 1877 schreef hij een lied uit Des Knaben Wunderhorn, Sag ich ließ sie grüßen. U hoort het tenor Hein Meens en pianist Marin van Neukerken.

Dat was Zaak ich ließ sie grüßen van Ludwig Felix Brandsbuis met tenor Hein Meens. Achter de piano Marien van Nieuwkerken. Ook in 1877 schreef dezelfde componist een liederencyclus, zijn opus 21 namelijk. Hieruit zingt Hein Meens twee liederen, te beginnen met Wenn dir mal einst des Paradieses pforten. Achter de piano zit Marien van Nieuwkerken.

En dat was nog het lied Ich will meine Seele tauchen uit de liederencyclus opus 21 van Ludwig Felix Brandsbuis. U hoorde de tenor Hein Meens en pianist Marien van Nieuwkerken. We zijn intussen aangekomen in de 20e eeuw, maar de Nederlandse romantiek was nog niet afgelopen, zoals we kunnen luisteren naar de cellosonate van Julius Röntgen. Dit horen we nu met cellist Godfried Hogeveen en pianist Edith Cross.

Cellist Godfried Hogeveen en pianiste Edith Gross speelden de cellosonate uit 1900 van Julius Röntgen. Dan nu nog een romantisch pianoquintet uit 1901 van de pianist en componist Dirk Schäfer. U hoort hieruit het Adagio Pathetico met het Orpheus Strijkkwartet en pianist Jacob Bogaert.

Het Orpheus strijkkwartet en pianist Jacob Boogaert hoorde u met Adagio Pathetico uit het pianoquintet opus 5 van Dirk Schaeffer. Dan keren we nog even terug naar Johannes Verhulst en we luisteren naar De Nevel Dekt Ons. Een koorwerk uit 1850 en dat horen we nu met het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Gronostey.

En dat was tot besluit De Nevel Dekt Ons van Johannes Verhulst met het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Uwe Verhulst. En tot zover deze vijfde aflevering in de serie Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar. Een serie voor de Concertcenter samengesteld door Cassandra van Acht.

U luistert naar de Concertzender. Welkom bij het programma Leven Beethoven. Dit jaar is het 250 jaar geleden dat Beethoven werd geboren. En de Concertzender schenkt een jaar lang, iedere werkdag, aandacht aan de muziek van deze grote componist. Op maandag praten we met een kenner over de muziek die de rest van de week te horen zal zijn, tussen 10 en 11 uur. Deze week is onze gast Leo Samama. We beginnen vandaag met het Gratulationsmenuet van Beethoven, het Felicitatiemenuet. Een menuet voor orkest, werken ohne opus 3, gespeeld door het Minnesota Orchestra onder leiding van Stanislav Skrowaczewski. En waarom we dit werk laten horen zal duidelijk zijn ter opening van dit feestjaar.

0: Dat was het Gratulationsminuet van Beethoven, gespeeld door het Minnesota Orchestra onder leiding van Stanislav Skroachevski. En dan is het nu tijd voor het eerste strijkkwartet van deze week, namelijk strijkkwartet in F groot, opus 18, nummer 1, gespeeld door het Belchair Kwartet. De keus voor de uitvoerende is overigens van de gast van deze week, Leo Samama, die we ook gevraagd hebben om een korte karakterschets te geven van het kwartet.
1: Dit kwartet is opvallend licht en speels. Het langzame deel is tegelijk adagio cantabile en allegro, typisch zo'n Beethoveniaans contrast. Het kwartet is vooral bekend, onder amateurs en liefhebbers, als het complimentenkwartet. Wie goed luistert, hoort de references over en weer.

0: Zo klonk het eerste strijkkwartet opus 18 in F groot van Beethoven in deze uitzending van Leven Beethoven bij de Concertzender, uitgevoerd door het Belcea Kwartet. En dan kunt u nu luisteren naar strijkkwartet nummer 2, opus 18, gespeeld door Quatuor Danel. En dat bestaat uit Marc Danel en Gilles Millet viool, Tony Nijs altviool en Guy Danel cello. Ook ditmaal heeft onze gast van de week, Leo Samama, de uitvoerende gekozen en geeft hij nu een korte karakterschets van dit werk.
1: Dit kwartet is opvallend licht en speels. Het langzame deel is tegelijk adagio cantabile en allegro, typisch zo'n Beethoveniaans contrast. Het kwartet is vooral bekend, onder amateurs en liefhebbers, als het complimentenkwartet. Wie goed luistert, hoort de references over en weer.

Het Quatuor Danel speelde het tweede strijkkwartet in G groot van Beethoven. En zoals u heeft gehoord ging het om een live opname uit het archief van onze eigen concertzender. We besluiten dit uur Leven Beethoven met een onbekender werk van Beethoven. Want we willen dit jaar alle werken van Beethoven laten horen, ook de onbekende. Luistert u naar de korte prelude zonder nummer uit 1794, gespeeld door het Borciani-kwartet.

Het Borciani-kwartet speelde de prelude zonder nummer uit 1794 tot besluit van dit uur Leven Beethoven bij de Concertzender. Morgen zijn we bij u terug en hoort u onder andere het strijkkwartet nummer 3 en 4 van Beethoven. Graag tot morgen.

0: Welkom bij de concertzender met het programma Matchpoint met meesterpianist Jeffrey Match, de samensteller van dit programma. Mijn naam is Louis Teurig. Aan welke componist gaan we op deze zondagmorgen aandacht besteden, Jeffrey?
1: Het woord vandaag Antonin Dvorak.
0: En waarom Dvorak?
1: Dvorak, omdat ik vind zijn werk moet geluisterd worden ook met oude opnames. En daar heb ik een aantal uitgekozen van 1935, dus echt heel interessante oude opnames van die tijd. Dus daarmee beginnen we.
0: En waar gaan we nu naar luisteren, Jeffrey?
1: We gaan luisteren naar werk van Antonin Dvorak. En het wordt gespeeld, de Carnival Overture, een heel bekend overture. En het wordt gespeeld door Vaclav Talis als dirigent met de Tsjechische Philharmonic Orkest. En het is een opname van 1935. Ik heb gekozen voor een heel oude opname, omdat vaak deze stukken, en zeker deze overture, wordt te snel gespeeld. Dus daardoor hoor je veel noten niet. En in dit uitvoering hoor je het echt allemaal. Het is goede tempo, maar ook niet alleen de tempo, maar de balans van die orkest is heel belangrijk in het stuk. Vaak hoor je die slagwerk als veel te sterk en overheersend in het hele orkest. En daardoor hoor je een prachtige balans, maar ook die tijd die hij neemt in de lyrische momenten, heel belangrijk, want de frasering van Talis was heel erg beroemd in die tijd. Er is een dirigent die in de jaren 35 heel veel naam maakte in Londen. Het begon met een heel grote carrière, maar later is het fout gegaan tijdens de oorlog. Hij mocht niks meer doen echt op een gegeven moment, dus hij kwam in heel grote problemen. Dus ik denk dat is heel interessant om daar te luisteren ook naar de vergelijking bij de Radetzky-march van Franz Liszt. Dat komt echt in zijn Hongaarse Rhapsody nummer 15. En je hoort bijna een soort invloed daarvan in de hele overture.
0: Het is nog net geen plagiaat.
1: Nee, helemaal niet. Nee.
0: We gaan luisteren.

0: We gaan nu naar het volgende stuk luisteren. En dat is van Arthur Rubinstein. Hè? Kun je daar ook iets over zeggen?
1: Nou, Arthur Rubinstein is een van mijn lievelingspianisten.
0: Waarom?
1: Een buitengewoon pianist. Oh, daar heb ik heel veel redenen voor. Hey, de wijze waarop hij speelt is één ding. De wijze waarop hij, de toon, de fantastische nobel toon dat hij heeft in zijn pianospel. Heel uniek, heel apart. Er is niemand anders die klinkt als Rubinstein. Dat is nog steeds het geval. Maar ook nog, hij heeft een, niet alleen een noblesse, maar er zijn dingen die je bijna niet kunt grijpen. Dat soms heb je bij een pianist of een uitvoerder iets waar je denkt, nou, daar zit iets, maar wat is dat precies? En dat is echt precies wat Rubinstein heeft. En ik heb gekozen voor een uitvoering van de Dvorak Piano Quintet. Ik vind dat Rubinstein ongelooflijk mooi die kamermuziek speelt. Hij werkt heel vaak met de Guarnieri Quartet. En dat is ook met deze kwartet in deze uitvoering. Dus daar heb ik voor gekozen de Dvorak Piano Quintet in A door de Guarnieri Quartet met Anton Rubinstein als pianist.
0: En het zijn een aantal delen.
1: Er zijn een aantal delen. De eerste deel is Allegro, de tweede deel Dumke en Dante, en de derde deel Scherzo, en de vierde deel is Allegro.
0: Nou, we gaan luisteren.

Dit was de vijfde aflevering van Matchpoint, waar Dvořák in het middelpunt stond. Wilt u meer weten? Ga naar onze website concertzender.nl. Bedankt voor het luisteren en tot volgende keer. We hebben nog wat tijd over en we gaan luisteren naar Dvořák Slavische Dans, opus 72, nummer 2, in kleine terts, gespeeld door Václav Talíč, die het Czech Philharmonic Orchestra dirigeert.

Dag luisteraars, welkom bij de Concertzender. Vandaag deel 5 uit onze serie Masumi Nakazawa en haar bijzondere harpen. De Tsjechische componist en harpist Jean-Baptiste Krumpholz heeft veel gedaan voor de ontwikkeling van de harp. Van Wenen ging hij naar Parijs en een van zijn leerlingen was François-Joseph Naderman. Van deze componist horen we de harpsonate opus 16 in B-klein. Masumi Nakazawa speelt dit nu op een Erhard enkelpedaalharp uit 1820.

Dat was de harpsonate opus 16 B-klein van Krumpholz, de harpiste Masumi Nagasawa. Zij gaat nu verder met variaties voor harp van Jean-Baptiste Cardon. Deze componist kwam in 1792 terecht aan het Russisch Hof van Catharina de Grote. Sint-Petersburg was toen dé muzikale hoofdstad van Europa. Hij is daar gebleven, ook toen tsaar Paul I op de tsarentroon zat.

Masubina Gasava speelde de variaties voor harp van Jean-Baptiste Cardon. Ook in Rusland was de Ierse componist John Field. De harpvirtuoos Elias Parrish Alvars heeft de nocturne in S van Field bewerkt voor harp. Luister naar Masumi.

Dat was de Nocturne in S van John Field in de versie van Elias Parish Alvars. Ook deze keer hoorde u Masumi Nagasawa op de Erard enkel pedaalharp uit 1820. In 1802 en 1803 ging de Duitse componist Louis Spohr naar Rusland. In zijn dagboek schreef hij ook over John Field. Terug in Duitsland ging hij veel werken voor harp schrijven. En dit kwam vooral door zijn vrouw, de harpiste Dorette Scheidler. Luister nu naar Variaties in F, opus 36.

Masumi Nagasawa speelde de variaties in F, opus 36 van Louis Spohr. We keren terug naar de Tsjechische componist Jean-Baptiste Kompholz. Van hem speelt Masumi nu de harpsonate opus 14, nummer 2.

Dat was de harpsonate opus 14 nummer 2 van Krumpholz. De Litouwse componist Andrei Osipovic Sigra, van Tsjechische afkomst, ging in 1801 naar Rusland. Daar zou hij veel muziek gaan schrijven voor gitaar en harp. Luister bijvoorbeeld naar deze variaties naar een Russisch thema.

De variaties naar een Russisch thema van Andrei Sigra speelde de harpiste Masumi Nagasawa. We gaan naar de Russische componist Alexander Yegorovich Varlamov. Hij is vooral beroemd om zijn liederen. Luister maar eens naar het mooie lyrische melodie.

Dat was Melodie van Alexander Varlamov. Ook deze keer natuurlijk Masumi Nagasawa op de Erard enkelpedaalharp uit 1820. We gaan verder met een mooie bladzijde uit de harpsonate in F van Jean-Baptiste Cardon.

Harpiste Masumi Nagasawa speelde het tweede deel uit de harpsonate in F van Jean-Baptiste Cardon. Van Glinka, een mooie nocturne voor harp uit 1828.

Dat was tot slot van deze uitzending de Nocturne voor harp uit 1828 van Glinka. Op de Erard enkelpedaalharp hoorde u Masumi Nagasawa. Cassandra van Acht stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dames en heren, welkom op de Concertzender bij een uitzending van Radio Romantica. In het komende uur kunt u luisteren naar kamermuziek van de op- en top-Engelse componist Ernest John Moran. Moran leefde van 1894 tot 1950 en hij was een echt buitenmens. Hij schreef, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen, countryman's music. Luisterend naar zijn noten bevinden we ons afwisselend in het zacht glooiende Norfolk,

aan de Noordzee of aan de woeste Atlantische kust in het Ierse Kerry. We beginnen met het tweede strijkkwartet van Ernest John Moran, uitgevoerd door het Engelse Van Broek Quartet. Er zijn twee delen, Allegro Moderato en Lento.

Tot slot van ons programma De Wandeling laten we u horen het octet in E-groot van de Duitse componist Louis Spohr. U hoort de Nash Ensemble. Er zijn vier delen.

Dit was bij de Concertzender ons programma De Wandeling, waarin u heeft geluisterd naar octetten van Joseph Haydn, Frans Krommer en Louis Spoor. De volledige speellijst vindt u op onze website concertzender.nl. Samenstelling Peter Simmers.

Die nachtegaal die zang een lied, een oud Nederlands volksliedje en de naam van het liederenprogramma van de Concertzender en ook het enige liederenprogramma op de Nederlandse radio. Elke tweede en vierde zondag van de maand om 11 uur neemt bariton Evert-Jan Nachtegaal u mee naar de wereld van het klassieke kunstlied. Soms staat een componist centraal, dan weer een tekstdichter, een bekende zanger, een jaargetijde of een genre. Alle voorgaande programma's zijn opnieuw te beluisteren op onze site concertzender.nl onder Die Zang een Lied.

U luistert naar de Concertzender en wij gaan verder met deel 5 van de serie rond componist Nikolaj Jakovlevski-Mjaskowski. Geboren in 1881, overleden in 1950. En in deze 5e aflevering staat centraal de 6e symfonie in S klein, opus 23, en het 3e concertino, opus 32. Nikolaj Mjaskowski heeft lang gewerkt aan zijn 6e symfonie in S klein, namelijk vanaf 1921 tot en met 1923. Maar hij dacht er al aan in 1919 en hij herzag de partituur nog in 1947. Het is een monumentaal werk, à la Gustav Mahler en misschien wel zijn beste symfonie. Het is ook zijn langste werk, van pakweg een uur, en daarom hoort u in deze aflevering de eerste 3 delen en de volgende keer, in deel 6 dus, het 4e en laatste deel. In het werk gaat het over de revolutie en de dood. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de Russische revolutie. Zijn vader stierf in deze tijd, maar later bleek dat deze officier van het tsaristische leger was vermoord door de revolutionairen. En tot overmaat van ramp overleed zijn tante door uithongering. En dit alles komt in dit werk naar voren. Ook heeft de componist gebruik gemaakt van het toneelstuk Les Aubes uit 1898 van de Belgische schrijver Emile van Haren. En daarin gaat het om de sociale problemen tijdens de industriële revolutie. Maar ook komen in dit werk Tchaikovsky's Pathetiek en ook Mussorgsky's Boris Godunov om de hoek kijken. Kortom, laten we gaan luisteren naar de eerste 3 delen van deze dramatische symfonie. U hoort het Oeral Philharmonisch Orkest onder leiding van Dimitri Lis.

Eriode Funèbre van Franz Liszt werd gespeeld door het New Zealand Symphony Orchestra onder leiding van Michael Halas. Ook revolutionair is het volgende werk van Liszt, zijn Hungaria. In het revolutiejaar 1848, toen er in Hongarije een opstand plaatsvond, gericht tegen de Habsburgers. Op dat moment begon de componist met dit werk. Maar ook dit werk beleefde haar première pas in 1856 in het Hongaarse Pest. Dit patriotistisch symfonisch gedicht van de overtuigde Hongaar Liszt Ferenc horen we nu met het New Zealand Symphony Orchestra onder leiding van Michael Halas.

Het symfonische gedicht Hungaria van Liszt werd uitgevoerd door het New Zealand Symphony Orchestra onder leiding van Michael Halas. We blijven bij Liszt en luisteren naar de Ungarische Stormmars uit 1875, maar al begonnen in 1843. Erich Kunzel dirigeert het Cincinnati Symphony Orchestra.

Dat was de Ungarischer Sturmmarsch van Franz Liszt met het Cincinnati Symphony Orchestra onder leiding van Erich Kunzel. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deel 4 van onze serie Oorlog en Vrede, voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Welkom, u bevindt zich op de concertzender. En de komende 40 minuten kunt u in Radio Romantica luisteren naar het quintet voor piano en strijkkwartet in F, opus 34 van Johannes Brahms. Zoals zo vaak schreef Brahms een nieuwe grote compositie in een versie voor piano vierhandig. Op die manier kon hij het stuk samen met een collega aan vrienden voorspelen en hun oordeel vragen. Veel van de toehoorders zullen bij zijn opus 34 aan een mogelijke eerste symfonie hebben gedacht. En misschien heeft Brahms ook wel met die gedachte gespeeld. Het uiteindelijke pianokwintet is groots en symfonisch van opzet en haalt werkelijk alles uit de kast wat met deze bezetting mogelijk is. We gaan luisteren naar een uitvoering door het Arcanto Quartet. En dat bestaat uit Antje Wijthazen en Daniel Sipec, viool, Tabea Zimmerman, altviool en Jean-Kigen Keras, cello. Vier beroemde solisten die opgaan in één kwartet. En zij worden terzijde gestaan door pianiste Silke Avenhaus.

U hoorde het pianokwartet opus 34 van Johannes Brahms in de uitvoering van het Arcanto kwartet met pianiste Sielke Avenhaus. U luistert naar de Concertzender en naar Radio Romantica. We gaan deze aflevering besluiten met de 5 cipressen voor strijkkwartet van Antonín Dvořák. Het was Johannes Brahms die het talent van Dvořák direct onderkende en hem voorstelde bij zijn uitgever Simrock in Bonn. En zo werd de muziek van Dvořák bij een groter publiek bekend en kon hij zich richten op waar hij goed in was, namelijk componeren. U gaat luisteren naar een opname van het Hagenkwartet. En dit Oostenrijkse kwartet speelt een selectie van 5 uit de 12 cipressen, waar Dvořák zelf over zei: denk aan een jonge man die verliefd is. Dat is de inhoud.

U hoort ze nog zachtjes, de vijf cipressen van Antonín Dvořák, uitgevoerd door strijkkwartet het Hagenkwartet. En we zijn ermee bijna aan het einde van Radio Romantica voor vandaag. Het programma werd voor de concertzender samengesteld door Pieter de Oude.

Dit is de concertzender met The English Song, deel 6, Gerald Finzi. Engelse componist die leefde van 1901 tot 1956, de eerste helft van de 20e eeuw dus. Hij heeft pakweg 153 liederen geschreven. Tussen de dichter Thomas Hardy en de componist bestond een soort van zielsverwantschap. Vooral omarmde Gerald Finzi Hardy's fatalisme. Luistert u naar de cyclus A Young Man's Exhibition. En natuurlijk gebruikt Finzi daarvoor gedichten van Hardy. De componist schreef dit werk tussen 1926 en 1929. Luistert u naar tenor John Mark Ainslie en pianist Ian Burnside.

Dit is de Concertzender. U hoorde alt-saxofonist Arno Bornkamp met de Camerata Amsterdam onder leiding van Jeroen Weijering in de Légende van André Caplet. Nu we ons toch in het jaar 1903 bevinden, kan de Rhapsodie van Claude Debussy uit het jaar natuurlijk niet ontbreken. De orchestratie door een leerling van Debussy was pas klaar in 1918. We horen deze rhapsodie nu in een uitvoering van Jean-Marie Londet, alt-saxofoon, met het Orchestre National de l'ORTF onder leiding van Jean Martinon.

Altsaxofonist Jean-Marie Londé was de solist in Debussy's Rhapsodie. En verder hoorde u ook het Orchestre National de l'ORTF onder leiding van Jean Martinon. We gaan verder met kamermuziek voor saxofoon en piano. Componist Florent Schmid kreeg van zijn uitgever, Durand, het verzoek om zijn vocalise voor sopraan en piano, Le Songe de Coppelius uit 1906, te bewerken voor saxofoon en piano. In dit werk, naar een beroemd verhaal van E.T.A. Hoffmann, wil poppenmaker Coppelius zijn pop, Coppelia, nieuw leven inblazen.

Dat waren saxofonist Arno Bornkamp en pianist Ivo Jansen met Le Songe de Coppelius van Florent Schmid. Dit is de Concertzender met de 5e aflevering in de serie Saxofoon. Tot nu toe hoorde u in dit uur alleen muziek van Franse en Belgische componisten. Maar in de laatste 8 minuten bevinden we ons plotseling in Engelse sferen.

U hoorde tot besluit Six Studies in English Folksong in de versie voor altsax en piano van Ray Vaughan Williams met Kyle Horch, altsaxofoon en Pamela Lydiard, piano. Dit was de concertzender met de vijfde aflevering in de serie Saxofoon, samengesteld door Cassandra van Acht. En wilt u alles nog eens rustig nakijken? De speellijst is te vinden op onze website www.concertzender.nl.

Sander von Zemlinski en Robert Fuchs. U luistert naar een serie van Cassandra van Acht. In 1897 schreef de Oostenrijkse componist Alexander von Zemlinski zijn tweede symfonie. In dit werk komen Gustav Mahler en Richard Strauss om de hoek kijken. Edgar Seipenbusch dirigeert nu het Slovaaks Philharmonisch Orkest.

luisterde naar de tweede symfonie van Zemlinsky. U hoorde het Slovaaks Philharmonisch Orkest en dat stond onder leiding van Edgar Zuypenbusch. De romanticus Robert Fuchs heeft liederen voor vrouwenkoor geschreven in 1900. In de drie liederen opus 65 komt de componist in de buurt van Brahms. De componist gebruikt in dit werk een gedicht van de Tsjech Siegfried Kapper en twee gedichten van Friedrich Rückert. Luistert u naar de vrouwenstemmen van het Orpheus Vocaal Ensemble Baden-Württemberg onder leiding van Michael Alber en achter de piano zit Konrad Elser.

Dat waren tot besluit drie liederen voor vrouwenkoor, opus 65 van Robert Fuchs. Miguel Albert dirigeerde het Orpheus, vocaal ensemble Baden-Württemberg. En achter de piano zat Konrad Elsler. U heeft geluisterd naar het vierde deel in de serie Tussen Droom en Daad, een serie van Cassandra van Acht. En voor zover de tijd het toelaat, hoort u nog door dezelfde uitvoerende twee liederen voor vrouwenkoor, opus 66, nummer 1, van componist dus Robert Fuchs.

Dit is de Concertzender met in het komende uur aandacht voor muziek voor de trompet als solo-instrument in het programma Van Lucht tot Toon. We beginnen met het bekende concert voor twee trompetten, strijkers en basso continuo in C groot van Vivaldi. Merkwaardig genoeg is er over dat werk bijna niks bekend. Het manuscript is

gevonden in de Nationale Bibliotheek van Turijn en is pas in 1950 uitgegeven voor publicatie. Het thema uit het tweede deel is hetzelfde thema als in een van zijn vioolconcerten.

U hoorde Ludwig Güttler en Kurt Sandau trompet en het Neues Bachisches Collegium Musicum onder leiding van Max Pommer in het concert voor twee trompetten, strijkers en basso continuo in C groot van Antonio Vivaldi. We gaan verder met het concert voor trompet en orkest in S groot van Joseph Haydn, gecomponeerd in 1796. De trompetsolo wordt gespeeld op een zogenaamde kleptrompet. De kleptrompet is een soort tussenvorm tussen de natuurtrompet en de huidige ventieltrompet. Deze trompet heeft een paar kleppen, net als bij een fluit. Het instrument werd ontworpen door de beroemde Weense trompetist Anton Weidinger. En die heeft toen twee trompetconcerten besteld. Eentje bij Haydn en 7 jaar later één bij Hummel. Deze twee trompetconcerten horen nu tot het standaardrepertoire. We gaan nu naar Haydn's trompetconcert luisteren, uitgevoerd op de kleptrompet. In dit prachtig georchestreerde werk maakt Haydn volledig gebruik van de nieuwe technische mogelijkheden van het instrument. De begeleiding door de English Concert is op authentieke instrumenten. En solist is Mark Bennett.

Dit is de Concertzender en u hoorde het concert voor trompet en orkest van Joseph Haydn op authentieke instrumenten. Uitgevoerd door Mark Bennett, trompet, en The English Concert onder leiding van Simon Standage. We gaan nu verder met het trompetconcert in E groot van Johann Nepomuk Hummel. Johann Nepomuk Hummel, Oostenrijks componist en pianist. Hij werd geboren in Pressburg op 14 november 1778. Eerst kreeg hij les van zijn vader, later van Mozart, die hem bewonderde om zijn aangeboren talent. Hij bleef 2 jaar bij Mozart in Wenen en daarna kreeg hij nog les van Albrecht Berger, Haydn en Salieri. In 1804 volgde hij Haydn op als kapelmeister van prins Esterhazy in Eisenstadt. Hummel was een gewilde leraar en hij gaf onder andere les aan Czerny, Hiller en Thalberg. Het concert voor trompet en orkest werd op Nieuwjaarsdag 1803 als tafelmuziek voor het eerst gespeeld. U hoort nu een uitvoering door Winston Marsalis, overigens op een moderne ventieltrompet in plaats van op een kleptrompet. Marsalis wordt begeleid door het English Chamber Orchestra onder leiding van Raymond Leppard.

Dat was het concert voor trompet en orkest in E groot van Johann Nepomuk Hummel door Winston Marsalis met het English Chamber Orchestra onder leiding van Raymond Leppard. We komen nu toe aan het laatste werk van dit trompetuur. We slaan twee eeuwen over en gaan naar een werk uit de 20e eeuw van Henri Tomasi. Deze Franse componist en dirigent schreef zijn trompetconcert in 1948. Tomasi was van Corsicaanse afkomst en werd geboren in de buurt van Marseille. Op 10-jarige leeftijd won hij een eerste prijs voor muziektheorie en op zijn 13e een eerste prijs voor zijn pianospel. Door de Eerste Wereldoorlog kon hij niet naar het Parijse conservatorium, dus speelde hij piano in Marseille om geld te verdienen. Hij speelde niet alleen in luxe hotels en restaurants, maar ook in bordelen en filmhuizen. Zijn talent voor compositie werd ontwikkeld gedurende deze tijd door te improviseren op het toetsenbord. Het concert voor trompet en orkest bestaat uit 3 delen: Allegro e cadence, nocturne en finale. Solist is Sergei Nakaryakov, begeleid door het Sergei Nakaryakov Orchestre de Chambre de Lausanne onder leiding van Jesús López Cobos.

Dit is de Concertzender met Vítězslav Novák. De vijfde en laatste aflevering met muziek van deze Tsjechische componist die leefde van 1870 tot 1949. Vítězslav Novák studeerde aan het Conservatorium van Praag en nam masterclasses bij Antonín Dvořák. Hij componeerde in neoromantische stijl en later werd hij het eerste voorbeeld van het Tsjechische modernisme. Hier is om te beginnen zijn Sonata Eroica opus 24, geschreven in 1900 en geënt op de Slovaakse natuur en Slovaakse folklore. Twee delen, Allegro Patetico, Andante Mesto, Allegro Energico. Luistert u naar Radoslav Kvapil.

Radoslav Kvapil speelde de Sonata Eroica opus 24 van Vítězslav Novák. Luistert u nu naar de Zuid-Boheemse suite voor groot orkest opus 64 van Novák. Er zijn 4 delen. Pastorale, ofwel horizonten. Dromen, ook wel bossen en vennen. Deel 3 heet Erwassens of Mars van de Taborieten. En deel 4 tenslotte Epiloog. Gezondheid, mijn geboorteland. Het Brno Staatsfilharmonisch Orkest staat onder leiding van Jaroslav Vogel. En het is een opname uit 1960.

Dat was een opname uit 1960 van de Zuid-Boheemse suite voor groot orkest, opus 64 van Vítězslav Novák. Het Brno Staatsfilharmonisch Orkest stond onder leiding van Jaroslav Vogel. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van de laatste aflevering over de Tsjechische componist Vítězslav Novák. Die leefde van 1870 tot 1949. Hij componeerde in neoromantische stijl en werd later het eerste voorbeeld van het Tsjechische modernisme. Dit programma is voor de Concertzender samengesteld door Egbert Randewijk.

Vanuit het gebouw Misa Q in Amsterdam is dit de Concertzender met in het komend uur klassieke muziek, vrouwelijke componisten, deel 5, Louise-Hérite Viardot. Louise-Hérite Viardot was de dochter van de beroemde 19e-eeuwse operadiva Pauline Viardot. Ze heeft ruim 300 werken geschreven, waarvan er veel zijn zoekgeraakt of verloren. De componiste vond het namelijk niet zo belangrijk dat ze werden gepubliceerd. Het pianokwartet in A werd in 1883 in Leipzig uitgegeven. In het kwartet gaan we naar het Duitse woud. Elk deel heeft namelijk ook een titel, zoals Des Morgens im Walde en het besluit met Abends unter der Eiche. Luistert u naar het ensemble Viardot.

in première. In 1978 werd dit kwartet gepubliceerd en later verdween het in de Nationale Bibliotheek van Parijs. En pas in 1980 werd het kwartet weer ontdekt. Het ensemble Vierdeau speelt nu uit dit kwartet de eerste drie delen.

En dat was het ensemble Viardot met het pianokwartet in A in Sommer van Louise Hérite Viardot. In de salon van de ouders van Louise Hérite Viardot ging in 1877 het pianokwartet in D.

Dat was tot besluit de drie delen uit het pianokwartet in D van Louise Herriet Viardot. Alles gespeeld dus door het ensemble Viardot. En tot zover dit programma. Voor de concertzender samengesteld door Xandra van Acht. We hebben nog tijd over tot het volgende programma. Daarin spelen op fagot Judith Leclerc, begeleid aan de piano, door Jonathan Veldman. Twee delen uit de sonate voor fagot en piano in G groot, opus 168 van Camille Saint-Saëns. De delen Allegro Moderato en Molto Adagio Allegro Moderato.

U luistert naar het programma van de Concertzender en wij gaan verder met deel 5 van de serie De Eerste Wereldoorlog. Centraal staan in deze aflevering de componisten Alexander Zemlinsky en Anton Webern. In de oorlogsjaren 1914-1918 begon in Wenen de zogenoemde Tweede Weense School te ontstaan. Schönbergs leraar Alexander Zemlinsky bleef toch vasthouden aan de tonaliteit. En dat is zeker te horen in het tweede strijkkwartet, waarin de late Mahler ook nog om de hoek komt kijken. En dat horen we nu in een uitvoering door het Schönberg-kwartet.

Het Schönberg-kwartet speelde het tweede strijkkwartet van Alexander Zemlinsky. En dan nu iets geheel anders, namelijk liederen van Anton Webern. En deze liederen zweven tussen tonaal en atonaal. We beginnen met de vier liederen opus 13 uit 1914, 1918. En deze liederen worden gezongen door de soprane François Poyet. En verder luisteren we naar het ensemble Intercontemporain, het gehele onder leiding van Pierre Boulez.

En het waren vier liederen van Anton Webern. U heeft geluisterd naar de sopraan Françoise Poyet en het ensemble Intercontemporain onder leiding van Pierre Boulez. En dan nu dezelfde uitvoerende met werk van dezelfde componist. Zes liederen, opus 14 uit de periode 1917-1921. Werk naar gedichten van Georg Trakl.

0: Met het besluit van dit programma heeft u kunnen luisteren naar 6 liederen, opus 14 van Anton Webern. De sopraan was Françoise Pouillet en u hoorde het ensemble Intercontemporain onder leiding van dirigent Pierre Boulez. En tot zover dit programma dat voor de Concertzender is samengesteld door Cassandra van Acht.
1: Orgelwerk, oude muziek op historische orgels, elke tweede maandagavond van de maand tussen 7 en 8 uur. In dit programma is de langlopende serie Onbekende Orgels in Groningen te horen, met voornamelijk barokmuziek. Luisteren dus naar Orgelwerk.

Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Radio Romantica op de Concertzender. Voor u speelt het Chicogna Consort. En dat is een Nederlands strijkorkest bestaande uit 20 jonge muzici. Zij openen Radio Romantica met Sur les flots lointains, op afgelegen golven. En dat is een symfonisch gedicht van Charles Couclin. Het werk werd voor het eerst uitgevoerd in 1987. En het Chicogna Consort verzorgde de Nederlandse première in 2016. Charles Couclin is een tovenaar met klanken. Hij laat de verschillende strijkerspartijen welhaast zelfstandig opereren. Gaat u luisteren naar Sur les flots lointains.

U hoorde Sur les flots lointains, een compositie voor strijkers van Charles Couclin, uitgevoerd door het Ciconia Consort. Couclin leefde van 1867 tot 1950. En we gaan verder met een tijdgenoot van hem, Guillaume Lequeux. En van hem gaan we het Adagio voor strijkers laten horen. Deze Belgische componist werd geboren in 1870, dus 3 jaar na de geboorte van Couclin. En zijn muziek wordt vaak gekenmerkt door zwaarmoedigheid, pathetiek. Zijn Adagio pour corde is zijn bekendste werk en verbeeldt het lijden. Want Lequeux had er een hekel aan om zomaar een leuk werkje te componeren. Luistert u naar het Ciconia Consort onder leiding van Dick van Gasteren.

U hoorde het Adagio voor strijkorkest van Guillaume Lequeu, uitgevoerd door het Ciconia Consort onder leiding van Dick van Gasteren. Lequeu beleefde zijn doorbraak in 1892, maar die was slechts van korte duur, want in 1894 in de zomer, Lequeu was net 24 jaar geworden, at hij een besmette sorbet en stierf zeer spoedig daarna aan paratyfus. Als derde werk vanavond op het programma De Hymne voor 10 strijkers van Arthur Honegger. En dat werk werd gecomponeerd in 1920, in de tijd dat Honegger zich bij de Groep des Six aansloot. En de Groep des Six, de groep van zes, was een informeel gezelschap van jonge Franse componisten die nieuwe Franse muziek wilden maken. Honegger's stijl is overigens over het algemeen minder speels dan die van de andere leden van de groep, en ik noem Poulenc en Milo. Honegger voelde zich duidelijk wel verwant met Debussy en Wagner. U kunt gaan luisteren naar zijn hymne voor strijkers door het Ciconia Consort.

Hymne voor strijkers van Arthur Honegger was dit. En het werd uitgevoerd door het Chiconia Consort onder leiding van Dick van Gasteren. Camille Saint-Saëns nu. Saint-Saëns was gedurende zijn lange leven een groot voorvechter van de Franse muziek. En in 1870 richtte hij de Société Nationale de Musique op om Franse componisten die Franse muziek wilden schrijven een podium te geven. Saint-Saëns zelf componeerde ongelooflijk veel, maar zijn Sarabande in E is het enige werk dat hij voltooide voor strijkorkest.

U hoorde de sarabande in E van Camille Saint-Saëns en hoorde u Saint-Saëns Liefde en Bewondering van Johannes Barrendoor. Het werk werd uitgevoerd door Ciconia Consort met dirigent Dick van Gasteren. En bij dit kamerorkest van 20 jonge strijkers voegt zich nu de trompetiste Rianne Schoenmaker voor het tweede werk in dit uur van Arthur Honegger en wel zijn tweede symfonie voor strijkers en trompet. Honegger voltooide dit werk in 1940 in opdracht van de Zwitser Paul Sacher, die als dirigent en mecenas veel componisten tot meesterwerk wist te inspireren. Meesterwerken die hij vervolgens met zijn Basels Kamerorkest uitvoerde. Honegger liet zich in deze compositie duidelijk inspireren door de muziek van Bartok, met name door diens Divertimento voor strijkorkest, dat ook een opdracht van Paul Sacher was geweest. De symfonie voor strijkers ademt een beklemmende sfeer met een grote apotheose die wordt versterkt door de inzet van de trompet.

U hoort de laatste klanken van de tweede symfonie voor strijkers en trompet van componist Arthur Honegger. Uitgevoerd door het Chiconia Consort met dirigent Dick van Gasteren. En daarmee komt er een einde aan deze aflevering van Radio Romantica. En dit uur werd voor u en voor de concertzender samengesteld door Pieter de Oude.

luistert naar de Concertzender. Dit is Zwerven door de klassieke periode. Twee werken hebben we vandaag voor u en een toegift. We beginnen met Johann Nepomuk Hummel. Hij leefde van 1778 tot 1837. Zijn Missa in D kleine terts. De bekende delen Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei. U hoort Susan Gritton, sopraan, Pamela Helen Stephen, mezzo-sopraan, Mark Patmore, tenor, Stephen Farco, bariton en het Collegium Musicum 90 onder leiding van Richard Hickox.

Dat waren Susan Gritton, sopraan, Pamela Helen Stephen, mezzo-sopraan, Mark Patmore, tenor, Stephen Varco, bariton en het Collegium Musicum 90 onder leiding van Richard Hickox in de Missa in D kleine terts van Johann Nepomuk Hummel. Mozart nu. Zijn Dixit Dominus en het Magnificat, Kuchelverzeigung 193. Rundfunkchor Leipzig en het Rundfunk Symfonieorchester Leipzig onder leiding van Herbert Kegel.

onder leiding van Herbert Kegel, zong het Rundfunkkoor Leipzig en het Rundfunk-symfonieorkester Leipzig Wolfgang Amadeus Mozarts Dixit Dominus en Magnificat, kuchelwerken 193. Dit programma werd samengesteld door Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam.

Welkom bij de Concertzender met in het komende uur de 7e aflevering in de serie België. In deze 10-delige serie reizen we door het muzikale landschap van onze zuiderburen. Heel wat Waalse componisten gingen naar Parijs en onder hen was ook Guillaume Lequeux. Hij studeerde daar korte tijd bij zijn landgenoot César Franck, tot Franck plotseling in november 1890 stierf. In 1889 schreef Lequeux zijn Seconde étude symphonique, waarin Shakespeare's Hamlet centraal staat. Eigenlijk zou deze étude bestaan uit 3 delen, maar het werden er 2, getiteld Hamlet en Ophélie. U hoort duidelijk dat Lequeux is beïnvloed door Wagner en natuurlijk ook door Franck. Luistert u naar deze Seconde étude symphonique, uitgevoerd door het Orchestre Philharmonique de Liège onder leiding van Pierre Bartholomée.